la flette. Ce sera tout seul, tu les respectes. Ce jij je bange voor dit, die blijft merkelijk dekte schaar. Doe jij, wie mag haar vers in buien tremen, is du elske mij, zo kan du verse go. Kom her, banke voor mijn buien tremen, lörde middag klokken toe.